mijn consejero. Dank als dat de concertje heb nacht. Dank als dat de concertje heb zien. Él es el eterno Dios consejero, consejero, consejero. Un más.